vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die 2 jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowin' in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa, dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu aldus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman. Orgel wederom Billy Gardner. Gitaar Calvin Newborn. En drums Grady Tate.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was
1: GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sidrim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sid Rim, die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. Dus, en hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers track, maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
0: Een geluidband, helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio, vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we dat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering en we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: je hoorde Kiteman Orchestra. Dat is een nieuwe cd en dat heet While I Was Away. Ruben, wat vind je hiervan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik er wel stil van word. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat ik ooit met hem heb samengewerkt voordat hij überhaupt, vlak voordat hij zeg maar zijn eerste plaat maakte.
0: En hem is Colin Benders.
1: Colin Benders. We werden aan elkaar gekoppeld omdat we allebei op de AVO van het Koninklijk Conservatorium gezeten hebben in Den Haag.
0: Kijk.
1: En dat bestond 50 jaar en er moest een cd gemaakt worden van de oude generatie die dan samenwerkte met de jonge generatie. En toen werd ik aan Colin Benders gekoppeld, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en toen kwam ik in een of ander flatgebouw 10 hoog in een gigantische puinhoop. Raakte ik in contact met hem daar. En het was een hele leuke samenwerking. En in elke kamer op dat appartement lag ook een rapper te slapen. Die woonde daar. Hij had een huis vol met rappers en muzikanten. En die begonnen allemaal spontaan op die track mee te doen.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werd dus Kiteman, toen zag ik opeens dat hij Kiteman was. En hij had onwijs kikke verhalen toen al. Van ik wil dit en ik wil dat en ik wil. En als ik dan dit hoor, dan krijg ik wel een soort van kippenvel. Dat hij toch allemaal, wat hij toen allemaal zei, dat allemaal uit is gekomen.
0: Is. Ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft de eerste CD gemaakt, de Hermit Session. Nou ja, als je een beetje opgelet hebt, dan weet je natuurlijk hoe groot dat is geworden. Ook in het buitenland hebben ze veel getoerd. En dit is een nieuw project. Hij staat met 18 man orkest, opera, zangers en koor op het podium staan. Ze geloof ik met 60 man. Het ziet er gigantisch imposant uit. En het klinkt ook zo. Hij zei van zichzelf dat hij een beetje een megalomaan was. En zo klinkt het ook wel een beetje. Het is wel heel erg groots en in mijn oren toch wel een tikje pretentieus.
1: Ja, maar het is ook wel iets wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten, maar
0: dat komt er nu uit. Ja, wat heel stoer is, vind ik, van hem, is dat hij dus tegen alle regels van de popwetten in zijn eigen muziek maakt en gewoon doet wat hij wil doen, wat hij in zijn hoofd heeft.
1: Ja, en heel eerlijk is.
0: En ja, en daarin toch ook wel een soort van vernieuwend is. Ik ben heel benieuwd hoe dit opgepikt wordt, zeg maar, door het publiek, wat maar zijn publiek was van de Hermit
1: Sessions. Ik denk als je dit op Lowlands hoort, met dit, als die met dit
0: met 60 man op het podium.
1: Ja, dat je wel
0: denk dat het
1: een
0: wel
1: kick
0: wat,
1: krijgt.
0: Ja, ik denk dat het wel.
1: Ik wil in ieder geval naartoe.
0: Ja.
1: Wat ook heel bijzonder is, is deze heren die zijn op het moment dat deze radio-uitzending uitgezonden worden gewoon in Nederland aan het optreden. We hebben het over Medeski, Martin en Wood.
0: Ja, en ik ga erheen, hè?
1: Ja, wij zijn er nu. En ze spelen 1 mei in de Lantaarn in Rotterdam. En 2 mei op woensdag in Amsterdam in het Muziekgebouw.
0: Ik dacht in het Bimhuis.
1: Volgens mij is het naar het Muziekgebouw geplaatst.
0: Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker, als jij dat zegt.
0: Ja, nee, dat, ik weet het ook niet zeker.
1: Ze hebben een nieuw album uit. Vers van de pers. Het album heet 20. Ik wil daar een track van draaien, die heet Synesthesia.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: Say it loud. I'm black and I'm proud.

0: U hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Die je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter. Noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur. Dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met een nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shiketo Lini. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany en de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Ted Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie en The Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamig album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazz beweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. Je hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able and Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Dat waren Rowan Wilson en Grant Green met I Say a Little Prayer. Grant Green met Ain't It Funky Now en A Day in the Life. En Houston Person en Grant Green met Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu nog twee tracks van Green's live LP 1970, Alive. Opgenomen in Newark, New Jersey. Als eerste Green's versie van de pop-soul-hit Let the Music Take Your Mind van Kool & The Gang. Ten slotte gaan Green en consorten tekeer op het rhythm and blues-hitje Suki Suki van zanger Don Covey. Op tenorsaxofoon Claude Barty, op vibrafoon Willie Bivens, orgel Ronnie Foster en conga's Joseph Armstrongs en op drums, daar is hij weer, Idris Muhammad.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

Dat waren Charles Kynert en Grant Green met Odds On, Fats Theus en Grant Green met Stoneflower en Rusty Bryant en Grant Green in Zoo Boogaloo. In het volgende blok drie opnamen uit begin jaren 70. Green probeerde met een softere, meer radiovriendelijke sound aansluiting te vinden bij een groter publiek. Prima muziek, maar de poging was niet geheel geslaagd. Je hoort eerst Does Anybody Really Know What Time It Is van de plaat Visions uit 1971, een cover van de rockband Chicago. Daarna de Stevie Wonder cover If You Really Love Me van het album Shades of Green uit 1972. Ten slotte de Final Come Down van de gelijknamige LP, de soundtrack van een onbeduidende misdaadfilm uit 1973. Op gitaar Cornel Dupré, op drums Grady Tate.

was Grant Green met Does Anybody Really Know What Time It Is, If You Really Love Me en The Final Come Down. Grant Green werd geboren in St. Louis in 1935. Hij overleed in 1979 op weg naar een optreden. Zijn gezondheid was al langere tijd fragiel. Green was een gerespecteerd muzikant onder muzikanten. Elvin Jones noemde hem de beste gitarist met wie ik ooit heb gewerkt. Vanaf de jaren 90 is Grant Green wereldwijd bekend geworden, maar tijdens zijn leven bereikte Green niet de faam die collega's als Kenny Burrell en George Benson wel ten deel viel. Ter illustratie van Greens frustrerende loopbaan kunnen we een anekdote van gitarist John Scofield niet onthouden. Scofield vertelt onze samensteller, François van der Linde, tijdens een interview het volgende nogal pijnlijke verhaal. Scofield, net doorgebroken bij Miles Davis, betrok midden jaren 80 in Manhattan een appartement. Daarbij huurde hij ook een schoonmaakster in. De schoonmaakster, een zwarte vrouw, kwam op de afgesproken dag naar haar werk. Ze trad binnen en zag de gitaar van Scofield in de kamer staan en vroeg: "Oh, bent u gitarist?" Scofield antwoordde bevestigend. De vrouw zei vervolgens: "Wat leuk, mijn man Zaliger was ook gitarist." Scofield vroeg wie haar man dan wel was. Waarop de vrouw antwoordde: "Grant Green." Scofield was met stomheid geslagen. Niet alleen vanwege deze ongelooflijke toevallige omstandigheid, maar vooral ook vanwege het besef dat de weduwe van de grote Grant Green blijkbaar van huishoudelijk werk rond moest komen. We sluiten af met The Windjammer, live opgenomen in 1972 in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië. Een typische funky vertolking van Grant Green uit die periode. Fans van Green hebben tot op de dag van vandaag moeite met diens meer commerciële funkmuziek. Met recht, maar men kan toch niet ontkennen dat Greens vette toon en herkenbare, bijtende frasering nog steeds volledig intact zijn en dat Green opwindende, zwarte muziek maakte. Op de Windjammer hoort u ook Claude Barthie, tenorsax, Gary Coleman, vibrafoon, Shelton Lester, orgel, Wilton Felder op bas, Craig Williams, drums en Bobby Porter Hall, percussie.

We'll be right back.

0: Je hoorde Grant Green in The Windjammer. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender. Het programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en al nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met de nieuwe cd van Han Litz Group. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shiketo Limi. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Group. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. Vanavond Spunky, pittige en opbeurende Soul Jazz uit de Swinging 60s. We beginnen met Spunky van Monty Alexander.

Dat was Spunky met Monty Alexander en het komt van de gelijknamige plaat uit 1965. Op bas Victor Gaskin en op drums Paul Humphrey. De in Jamaica geboren pianist geniet nog steeds van een veelzijdige loopbaan in de mainstream jazz en maakt met succes uitstapjes naar pop en volksmuziek uit zijn thuisland. We gaan verder met Curtis Amy en Mustang. De tenorsaxofonist is geboren in Texas, maar maakte carrière aan de westkust in Los Angeles. Hij speelde daar niet alleen in zijn geliefde hardbop en soul jazz genre, maar is ook te horen op de nummers van The Doors en Carole King. Ook was hij midden jaren 60 muzikaal leider van de Ray Charles Band. Daarna Whack Whack van The Young Holt Trio. Bassist L.D. Young en drummer Red Holt scoorden na hun samenwerking met populaire pianist Ramsey Lewis een enorme hit met Soulful Strut. En dat was in 1968. Van hun eerste single, Whack Whack uit 1966, werden ook al behoorlijk veel exemplaren verkocht. Op piano Don Walker. De eclectische fluitist en saxofonist Herbie Mann, volgens de jazzpolitie te populistisch, wist wat hitjes betreft ook van wanten. De soul jazz plaat Memphis Underground was in 1969 bijvoorbeeld heel succesvol. En Mann's Latijns getikte Hijack steeg in 1975 tot nummer 1 in de disco charts. Wij draaien The Beat Goes On uit 1967. Het is Mann's cover van de hit van Sonny & Cher. Ten slotte pianist Les McCann met Sunshine Superman. De door blues en gospel geïnspireerde McCann covert de hit van Donovan samen met onder andere Seldon Powell op tenorsax, Joe Macho op elektrische bas en Booker T. Robinson op drums.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willie Bobo met zijn cover van Michel van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kersverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en popgeoriënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de Rhythm and Blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octave. Als laatste Quincy Jones met Hang on Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang on Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Felder, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat uit 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde, een ongeschoolde muzikant die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Afijn, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren welopgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok, Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst 4 Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Town. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: En 1978

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen. Maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special in de maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een baanbrekende plaat in het organ jazz genre. De plaat van vandaag is Hammond organist Lonnie Smith, live at Club Mozambique. We beginnen met I Can't Stand It.

Je hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde die in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte die samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk-jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een live plaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van roots muziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burgens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Sidel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden: entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Govan King-song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

In het programma Groove and Grease hoorde u Jimmy McGriff, Odell Brown, Shirley Scott en Stanley Turrentini. We gaan verder met tenorsaxofonist Gene Ammons met Jimmy Webb's Didn't We. Ballads deden het in de jukeboxen van Amerikaanse binnensteden erg goed. De Tough Tenor uit Chicago, geboren in 1925 en overleden in 1974, maakte het lied door zijn imposante sound en subtiele melodische variatie tot een uniek verleidelijk geheel. We gaan dan verder met de dit jaar 90 geworden alt-saxofonist Lou Donaldson, met Who's Making Love van Johnny Taylor. De door Charlie Parker beïnvloede pionier van hardbop transformeerde in de late jaren 60 in een razend populaire funk-jazz-artiest. U hoort onder andere Idris Muhammad op drums. Daarna een stuwende versie van The Beatles' Hey Jude, uitgevoerd door Clarence Wheeler en The Enforcers. Zij hadden hun sporen verdiend bij Jack McDuff, Sonny Stitt en Sonny Criss.

We trappen de show af met het titelnummer van een album van Hank Mobley. De titel is No Room for Squares. Inderdaad een titel die ook inspiratie opleverde voor een van de eerste albums van John Mayer. Natuurlijk uitgebracht op het Blue Note label en vanzelfsprekend voortreffelijk qua geluid. Niels Henning Ørsted Pedersen van een album onder zijn eigen naam, maar met zijn grote vriend Oscar Pedersen. Ze spelen samen een oorspronkelijk Deens kinderliedje. Zoals altijd virtuoos, maar toch ontroerend. Daar gaat hij. Iskeuvens diebe stille ro. In de diepe, stille rust van het bos. Dan tijd voor de al aangekondigde jazz standards met een instrumentale compositie als oorsprong. Whisper Not, geschreven door Benny Golson en hier in een uitvoering van Stan Getz met strijkers.

Dat was Whisper Not door Stan Getz. We gaan door met een trio nummers waar het etiket jazzrock op kan worden geplakt. We beginnen met Contusion van Stevie Wonder. De gitarist is Michael Sembello. Narada Michael Walden was een soort child prodigy op het drumstel. Later vooral bekend als producer van disco en funkmuziek. Trouw aan zijn roots op bijna elke LP met een uitgesponnen fusion nummer. Dit is Victory Suite uit 1980. Jeff Beck speelde als gastgitarist mee op albums van Stevie Wonder. Deze laatste schreef voor Jeff Superstition. Motown vond dat niet zo'n goed idee en wilde het nummer voor Stevie zelf behouden. Uiteindelijk bleef de relatie tussen de twee giganten goed en schreef Stevie Wonder 'Cause We've Ended As Lovers voor zijn vrouw Sarita, maar gunde het eerst aan Jeff.

Dat was Jeff Beck met 'Cause We've Ended As Lovers. Voor de derde keer behandelen we de haat-liefdeverhouding van Frank Zappa met jazz. Deze keer een voorbeeld van pure liefde. En voor Frank erg lastig, want zonder enige ironie prachtig uitgevoerd. Dit is Stolen Moments van Oliver Nelson. Het tussenstuk in het nummer is dan wel weer oldschool Zappa, samen met notabene Sting. Vervolgens draaien we op verzoek onze intro-tune, in de volledige versie. Sonny Rollins met Grand Street. We sluiten de show af met een soort van dubbele jazz cameo. Material was een vroege band van onze huisvriend Bill Laswell. Zij namen een cover op in 1982 van het nummer Memories. De eerste opgenomen lead vocal voor Whitney Houston. De saxofoonsolo in het nummer is van Archie Shepp. Een man van de avant-garde, maar hiervoor zijn doen toegankelijk en prachtig.